Puppet Show.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Er is mogelijk een link tussen de spectaculaire roof in het Parijse Louvre vorig jaar en ons land. Het Franse en Belgische gerecht zijn een onderzoek gestart naar enkele Oost-Europese mannen die onlangs in ons land zijn opgepakt voor een vrachtwagendiefstal. Op de telefoons van de verdachten staan foto's van de zaal in het Louvre waar de diefstal plaatsvond. In Frankrijk waren al 4 verdachten opgepakt voor de roof. De daders maakten in een handvol minuten 8 Franse kroonjuwelen buit met een geschatte waarde van 88 miljoen euro. De voorbije uren is er gestaakt bij luchtverkeersleider Skies. Daardoor was er vanaf 2:30 enkele uren geen vliegverkeer mogelijk bij de Belgische luchthavens. De actie heeft te maken met onvrede over de arbeidsomstandigheden in een digitaal controlecentrum van Skies in Namen. Onderhandelingen daarover tussen bonden en directie waren kort voordien spaak gelopen. De actie trof vooral cargoverkeer en de allervroegste passagiersvluchten. Op de E34 tussen Zelzate en Maldegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere wagens aangereden. Ook één motorrijder was slachtoffer van het drieste rijgedrag. Meerdere mensen raakten gewond. De politie kon de bestuurder intussen oppakken. Er is al een overnemer gevonden voor de luchtvrachtafdeling van transportbedrijf Ziegler, dat gisteren na 108 jaar failliet is verklaard. Sectorgenoot Van Moer neemt het vrachtgebied op Brussels Airport over, wat volgens de vakbond ACV neerkomt op 50 à 60 geredde jobs. Volgens diezelfde bron is er ook al een overnemer voor 2 depots van Ziegler, waar mogelijk nog 50 à 100 werknemers extra aan de slag kunnen blijven. In een bedrijfspand in Heer Hugo Waard in Noord-Holland zijn gisteravond 1 dode en 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Het is onduidelijk hoe erg die gewonden eraan toe zijn. Zwaar bewapende politieeenheden kwamen massaal ter plaatse om het gebouw te omsingelen en konden pas na enkele uren binnengaan. De politie zwijgt over eventuele arrestaties. Ook de aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. En Denemarken heeft sinds vannacht een nieuwe regering. Premier Mette Frederiksen heeft een centrum-linkse coalitie gevormd en begint aan haar derde termijn. De onderhandelingen duurden 69 dagen. Voor ons klein bier, maar voor de Denen de langste regeringsvorming ooit. Het is wisselvallig van in de ochtend. Buien van regen en onweer zijn de hele dag mogelijk. Vooral na de middag kunnen die stevig uitpakken. Niet warmer vandaag dan 22 graden. Morgen en overmorgen hetzelfde weer.
1: Beste muziek.
2: Hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: The next train will be leaving from platform 1.
1: U luistert naar West Express met Mike West.

Welkom in een nieuwe aflevering van de West Express. We openen vandaag met The Kinks en Ray Davies en The Waterloo Sunset. Blijf erbij voor de beste muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

Zit je nou te luisteren naar dit programma en denk je, waarom kan ik mijn favoriete platen niet laten horen? Wel, dat kan. Je stuurt gewoon een e-mail of je gaat even langs op mijn website www.mike-west.eu of je schrijft wat in het gastenboek. Het komt allemaal in orde in de West Express. All Night Long, Lionel Richie.

The answer is blowing in the wind. Zo dadelijk ben je terug met Barry Manilow en een bezoek aan het eiland Copacabana. Eerst nog Damis Roussos. My friend the wind.

Wet, Wet, Wet, and those angel eyes, Home and the Way. Vrouwen hoeven niet groot te zijn om van te houden. Vraag dat maar eens aan Tommy Rowans en Sweet Little Sheila.

Muziek die nog jaren zal mee blijven gaan. Boudewijn de Groot, het land van Maas en Waal. Deze ook trouwens. Misschien een overbodige vraag, ben je er klaar voor? Pacific Gas and Electric. And are you ready?

Zeg ik alvast hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van de West Express. Uitsmijter vandaag wordt de Nederlandse groep De Nits met Nessio. Vervolgens die te draaien van mij nog eentje te goed. En dat is deze van Spargo met You and Me. Graag tot een volgende West Express.

0: Er is mogelijk een link tussen de spectaculaire roof in het Parijse Louvre vorig jaar en ons land. Het Franse en Belgische gerecht zijn een onderzoek gestart naar enkele Oost-Europese mannen die onlangs in ons land zijn opgepakt voor een vrachtwagendiefstal. Op de telefoons van de verdachten staan foto's van de zaal in het Louvre waar de diefstal plaatsvond. In Frankrijk waren al 4 verdachten opgepakt voor de roof. De daders maakten in een handvol minuten 8 Franse kroonjuwelen buit met een geschatte waarde van 88 miljoen euro. De voorbije uren is er gestaakt bij luchtverkeersleider Skies. Daardoor was er vanaf 2:30 enkele uren geen vliegverkeer mogelijk bij de Belgische luchthavens. De actie heeft te maken met onvrede over de arbeidsomstandigheden in een digitaal controlecentrum van Skies in Namen. Onderhandelingen daarover tussen bonden en directie waren kort voordien spaak gelopen. De actie trof vooral cargoverkeer en de allervroegste passagiersvluchten. Op de E34 tussen Zelzate en Maldegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere wagens aangereden. Ook één motorrijder was slachtoffer van het drieste rijgedrag. Meerdere mensen raakten gewond. De politie kon de bestuurder intussen oppakken. Er is al een overnemer gevonden voor de luchtvrachtafdeling van transportbedrijf Ziegler, dat gisteren na 108 jaar failliet is verklaard. Sectorgenoot Van Moer neemt het vrachtgebied op Brussels Airport over, wat volgens de vakbond ACV neerkomt op 50 à 60 geredde jobs. Volgens diezelfde bron is er ook al een overnemer voor 2 depots van Ziegler, waar mogelijk nog 50 à 100 werknemers extra aan de slag kunnen blijven. In een bedrijfspand in Heer Hugo Waard in Noord-Holland zijn gisteravond 1 dode en 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Het is onduidelijk hoe erg die gewonden eraan toe zijn. Zwaar bewapende politie-eenheden kwamen massaal ter plaatse om het gebouw te omsingelen en konden pas na enkele uren binnengaan. De politie zwijgt over eventuele arrestaties. Ook de aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. En Denemarken heeft sinds vannacht een nieuwe regering. Premier Mette Frederiksen heeft een centrum-linkse coalitie gevormd en begint aan haar 3e termijn. De onderhandelingen duurden 69 dagen. Voor ons klein bier, maar voor de Denen de langste regeringsvorming ooit. Het is wisselvallig van in de ochtend. Buien van regen en onweer zijn de hele dag mogelijk. Vooral na de middag kunnen die stevig uitpakken. Niet warmer vandaag dan 22 graden. Morgen en overmorgen hetzelfde weer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
5: Waar zijn al die mooie jaren?
4: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
6: Beste muziek.
7: Hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory.

0: Come into my life. In mijn leven? Waarom niet? Welkom in de ochtendshow. Hier bij Radio Memory, het eerste deel.
1: 7

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montali, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 30 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

Gloria Estefan, de Miami Sound Machine. 1, 2, 3. De eerste les Engels. Adele. Komt eraan met Rolling in the Deep in de ochtendshow op deze 2 juni. Dinsdag al, ja.

heeft hij toch een stem. Adele, vrienden. En Rolling in the Deep. Wat heb ik er nog aankomen? Andy Barge komt er nog aan straks. En The Rhythm of the Night. En we hebben ook René Froger en Waylon die nog langskomen. Met Hoe de Liefde Gaat. Na Level 42.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop 25 euro. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
1: Ik zie je graag.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

G-Bots. Ik zeg altijd van, die hebben de mosterd kunnen halen bij Gloria Estefan, als je dat ritme hoort. Maar nee. Nee, nee. Die Bards zat in het Motown-label. Totaal verschillend met Gloria Estefan. Hebben wij al geknuffeld? Nee, hè? Wel, straks John Bon Jovi.

Ja, het was een stevig knuffelmomentje. John Bon Jovi en The Blaze of Glory. Maar voor het goed te maken hebben we nog een mooi moment met Frans Bauer. Want hij heeft gans week zijn moment. Ik pluk een ster. Tot zo. Nacht.

0: Er is mogelijk een link tussen de spectaculaire roof in het Parijse Louvre vorig jaar en ons land. Het Franse en Belgische gerecht zijn een onderzoek gestart naar enkele Oost-Europese mannen die onlangs in ons land zijn opgepakt voor een vrachtwagendiefstal. Op de telefoons van de verdachten staan foto's van de zaal in het Louvre waar de diefstal plaatsvond. In Frankrijk waren al 4 verdachten opgepakt voor de roof. De daders maakten in een handvol minuten 8 Franse kroonjuwelen buit met een geschatte waarde van 88 miljoen euro. De voorbije uren is er gestaakt bij luchtverkeersleider Skies. Daardoor was er vanaf 2:30 enkele uren geen vliegverkeer mogelijk bij de Belgische luchthavens. De actie heeft te maken met onvrede over de arbeidsomstandigheden in een digitaal controlecentrum van Skies in Namen. Onderhandelingen daarover tussen bonden en directie waren kort voordien spaak gelopen. De actie trof vooral cargoverkeer en de allervroegste passagiersvluchten. Op de E34 tussen Zelzaten en Maldegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere wagens aangereden. Ook één motorrijder was slachtoffer van het drieste rijgedrag. Meerdere mensen raakten gewond. De politie kon de bestuurder intussen oppakken. Er is al een overnemer gevonden voor de luchtvrachtafdeling van transportbedrijf Ziegler, dat gisteren na 108 jaar failliet is verklaard. Sectorgenoot Van Moer neemt het vrachtgebied op Brussels Airport over, wat volgens de vakbond ACV neerkomt op 50 à 60 geredde jobs. Volgens diezelfde bron is er ook al een overnemer voor 2 depots van Ziegler, waar mogelijk nog 50 à 100 werknemers extra aan de slag kunnen blijven. In een bedrijfspand in Heer Hugo Waard in Noord-Holland zijn gisteravond 1 dode en 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Het is onduidelijk hoe erg die gewonden eraan toe zijn. Zwaar bewapende politieeenheden kwamen massaal ter plaatse om het gebouw te omsingelen en konden pas na enkele uren binnengaan. De politie zwijgt over eventuele arrestaties. Ook de aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. En Denemarken heeft sinds vannacht een nieuwe regering. Premier Mette Frederiksen heeft een centrum-linkse coalitie gevormd en begint aan haar derde termijn. De onderhandelingen duurden 69 dagen. Voor ons klein bier, maar voor de Denen de langste regeringsvorming ooit. Het is wisselvallig van in de ochtend. Buien van regen en onweer zijn de hele dag mogelijk. Vooral na de middag kunnen die stevig uitpakken. Niet warmer vandaag dan 22 graden. Morgen en overmorgen hetzelfde weer.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Wanna be Holly Johnson en Americanos. Goedemorgen. Welkom in het tweede deel op deze dinsdag 2 juni. En natuurlijk, er zitten weer lekker feel-good platen in. En ik heb een nieuwe koffie.

That's what I like. Weet je wat ik graag heb? Dat is een knuffelmomentje. En een zalig knuffelmomentje. Geen rok, werkelijk een tegelplakker. Die gaat er zo aankomen. Maar eerst, onze discobal, die mag nog eens lekker draaien. Weer lekker opgepoetst door mijn charmante assistente. Can't take my eyes off you.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

Yeah!

Zee. Straks nog wat zon in je radio met Aswat. En er komen ook nog leuke dingen aan. Jo van Wijk, die komt er ook aan. Ja, goeie vriend van de show. En natuurlijk ook van Radio Memory.

Je voelt zo die zon. Ah, as what a shine. Ja, laat ze maar schijnen, die zon. Ik hou er wel van. Dit is ook mooi. Een ode aan, laat me toch zeggen, een van mijn goede vriendinnen die veel te vroeg vertrokken is. Jasmin of Hilde, zoals ik ze ken. Diep in mij. En Jo van Wijk heeft ervan gemaakt. Close to me. Mijn hoedje af, wat is

Little Thing Called Love. Goedemorgen. Welkom in de ochtendshow hier bij Radio Memory natuurlijk. Exclusief op deze dinsdag 2 juni. Met de nieuwe Tina Martin en Jong en Dom.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

zitten voor dit. Morgen, natuurlijk doen we dat opnieuw. Nu nog een moment met Frans Bauerholz. Hij heeft niet veel covers gemaakt, maar wel veel duetten. En dit is zo eentje van Frans Bauer

0: andere landen wordt ook moeilijker, omdat die betere informatie gaan uitwisselen. Het akkoord moet wel nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Rusland heeft vannacht zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn voorlopig al zeker 9 doden geteld en tientallen gewonden. De raketten en drones troffen onder meer de steden Kiev, Dnipro en Charkiv. Reddingswerkers zoeken in de hoofdstad nog naar slachtoffers onder het puin. In de Amerikaanse staat Iowa heeft een schutter 6 familieleden doodgeschoten. De lokale politie spreekt van een ruzie in de familiale sfeer. De dader, een man van 52, vluchtte na de feiten naar een wandelpad langs de rivier. Terwijl agenten daar probeerden met hem te praten, zou hij zichzelf van het leven hebben beroofd. En doelman Thibaut Courtois is aandeelhouder geworden van Racing Genk. Het sportinvesteringsplatform van de Rode Duivel doet een minderheidsinvestering in de Limburgse club. Eerder kocht de voetballer ook al aandelen van ploegen in Frankrijk en Spanje. Courtois heeft een persoonlijke band met Racing Genk, want het is zijn vroegere jeugdclub. De keeper stoomde destijds bij Genk door naar het profvoetbal. Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met geregeld regen- en onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de volgende dagen zijn wisselend bewolkt met geregeld een bui. Het is dan hoogstens 20 graden.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en De Jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
7: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
8: Sterre.
7: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
9: Het schijf van de week bij Radio Memory.
10: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Yeah.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen dinsdag geworden. En we hebben weer de deuren geopend van onze ochtendkroeg. Ja. Samen met de heren van The Cure en The Boys Don't Cry. Het was iets van vroeger. Ja, jongens mochten toen niet huilen. Tegenwoordig is er al een beetje verandering in gekomen. Maar we gaan een beetje werken op het gemoed met deze Black Box. En we gaan een beetje swingen. Zoals het hoort in de ochtendkroeg. Samen met Right on Time.

5 seconds of summer. She looks so perfect. Ze zag er zo perfect uit. Maar bij nader inzien was het toch niet zo perfect. Stel je voor. Ja, het wordt hier een dolle boel hier op deze dinsdag. En wat dacht je van Bart Gel? Die moet er natuurlijk weer een schepje bovenop doen, want hij is weer zot verliefd.

Black over hoe mooi het leven wel is. En dat gaan we niet ontkennen. Het kan mooi zijn, maar het kan ook een beetje tegenslagen. Dan zie je natuurlijk de donkere kant van het leven. Maar tijd voor Bobby Prince. En die zegt ook de waarheid in mijn gezicht. Ik zal niet weten welke waarheid, Bobby.

0: as the plow.
1: Je kent dit waarschijnlijk als een groot op tempo nummer, maar het origineel is Patti Page met The Mockingbird Tale. Is zo'n beetje, ja, rustige kant en ja, de rest heeft er allemaal zo'n beetje, laten we zeggen, meer ritme ingezwierd. Nu tijd voor deze Tune Unlimited en we gaan een beetje gaan rondspringen hier in de ochtendkroeg. Beetje bajoy. Het moet maar lukken. Springen moeten we doen.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the

moet Condy Man ook zingen. Het is Jimmy Somerville en de tijd met zijn groep Bronsgebied. En why? Tell me why. Dat zullen wij ook wel eens graag willen weten. Of moet ik vragen zoals David Cherve? Should I leave or should I stay? Jij moet het weten.

Heftende een prachtig liedje en trouwens eentje om stil van te worden. Deze twee meisjes van Remo van het Groenewald. En het gaat nog altijd blijven meegaan natuurlijk. Nu tijd voor Dara en Bangaranga.

0: Ja, met deze Deep Blue Something gaan we de deuren sluiten van de ochtendkroeg. Ja, als je breakfast wilt at Tiffany's, in plaats van in de ochtendkroeg, mijn lieve later, morgen ben ik er natuurlijk weer. Hier op je favoriete radio. Ik zal zeker nog veel luisteren bij de volgende collega's.
1: Peter Babbelaar, zet jouw dag aan.
0: En dat is in een verkeerde jingle. Ik zou niet weten hoe het komt, maar we gaan het proberen rechtzetten.
2: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
3: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
4: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.

De Europese Unie heeft een akkoord om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller te kunnen uitzetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Door

0: De lokale politie spreekt van een ruzie in de familiale sfeer. De dader, een man van 52, vluchtte na de feiten naar een wandelpad langs de rivier. Terwijl agenten daar probeerden met hem te praten, zou hij zichzelf van het leven hebben beroofd. En doelman Thibaut Courtois is aandeelhouder geworden van Racing Genk. Het sportinvesteringsplatform van de Rode Duivel doet een minderheidsinvestering in de Limburgse club. Eerder kocht de voetballer ook al aandelen van ploegen in Frankrijk en Spanje. Courtois heeft een persoonlijke band met Racing Genk, want het is zijn vroegere jeugdclub. De keeper stoomde destijds bij Genk door naar het profvoetbal. Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met geregeld regen- en onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de volgende dagen zijn wisselend bewolkt met geregeld een bui. Het is dan hoogstens 20 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
5: Waar zijn al die mooie jaren?
4: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue. Zondag 7 juni in Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.

0: 1979 van de vorige eeuw. Haha, en wat een plaats. Roxy Music. Met Boy Ferry en Angel.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans de Knecht.
0: Welkom, lieve Leute van heute.

was die overredelijke Spider Murphy Gang. Skandaal in Spermusik beginnen we deze show mee. Vriendelijk welkom terug naar de voltooid verleden tijd in de Middle of the Road Show.

is er toch dat ene kleine schuursponsje geweest. Die dat ene kleine tikje heeft bezorgd op een gegeven moment. En dit is mooi fotografische werk. Diana Warwick, misschien heb je haar stem herkend. En Detroit Spinners, je weet wel, de jongens van Working My Way Back to You, Babe of Cupid. Hadden toch wat meer in de mars in de jaren 70.

Ik weet niet of het waar is, het verhaal dat Herman Brood was ooit vanwege zijn drugsgebruik een inbraak ergens in een huis pleegde. Vervolgens een piano zag staan en dacht, hé, lekker stukje muziek maken. En toen, juist, was hij de Sjaak. Volgens ingeleiden. Nou, het zal. 1981. Een beetje NL. Jongens, een groep die toen razend populair was. Was Doe Maar.

Het was al voor van No Time for a Tango, weet je nog, eind jaren 70. Wat een leuke tijd! Ook kwam je een fijne van achter de keukengordijnen tegen. Vandaag was het Henny Vrienden met Ernst Jans en de rest van de federatie als Doema.

0: Hans de Knecht. Middel op de Roadshow.
1: Hallo, kleine mensen en muizen in alle stadjes en huizen.
2: Nou, ik mag het zeggen, ik heb er verstand van. Jawel, jawel. Ze zien er een beetje overrijp uit. Ja, dat wel. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik lust er wel zoek van.

0: waar is waar?
1: Oh. Er is diepere stem, hè?
0: Wat een stil, hè? Maar niet alleen, natuurlijk de hele club compleet. Earth, Wind and Fire, EWF en Star. Terug in de middel van de roadshow.

ingeschakeld en dat jij ook een onderdeel bent van de show. Ik neem je even mee terug naar mijn trouwjaar 1983. Ik ben nog steeds gelukkig. Ja. De film Octopussy van James Bond. Mooi nummer, joh. Winter Coolidge is het all-time.

aan een winkel, weet je wel. Ik werk aan een winkel, al mijn geld op de weg hier. Alles ligt hier op de straat, joh. Ik ga rapen. Ik morgen pas beginnen. Het geld liggen hier voor het oprapen, hè. De Worker, Fischer Z, middle of the road. Tjoo. Lekker schuur op je motor. En zo dan met van Easy Rider. Walter Buwild, Steppenwolf.

Mooi technisch hoogstandje, deze opname. Goeiedag. Die gasten van Abba, die proberen alles uit, hè? Dubben, dubben, nog eens een keer dubben, overdubben en nou ja, we kennen het. Eagle, wat een mooi nummer. Terug in de middel van de roadshow. Nee, niet de Eagles. Er was er maar één, dat was een Eagle. Ja. En die waren van Björn, Benny, Anna en Frida. Ja. Pak die radio eens even lekker vast. Niet besmettelijk, hoor.

Zoveel nodig. Een beetje brood, een beetje water en de rest volledig elektrisch. Hè. Eerst in een beetje grasstroom, 380 volt of zo, of hoger. En de zaak die blijft functioneren. De Free Electric Band hoorde je muziek van Albert Hammond in jouw Middle of the Road Show. Ik heb hier een man die eens van die leuke, gezellige, lieve krullen had. Ja, en die zei, ik kan zingen. Dat kon hij ook wel, maar... Zullen we zijn naam maar noemen? Gordon.

De Europese Unie heeft een akkoord om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller te kunnen uitzetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Doorreizen naar andere landen wordt ook moeilijker, omdat die betere informatie gaan uitwisselen. Het akkoord moet wel nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Rusland heeft vannacht zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn voorlopig al zeker 9 doden geteld en tientallen gewonden. De raketten en drones troffen onder meer de steden Kiev, Dnipro en Charkiv. Reddingswerkers zoeken in de hoofdstad nog naar slachtoffers onder het puin. In de Amerikaanse staat Iowa heeft een schutter 6 familieleden doodgeschoten.

0: het profvoetbal. Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met geregeld regen- en onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de volgende dagen zijn wisselend bewolkt met geregeld een bui. Het is dan hoogstens 20 graden.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en De Jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
9: Sterre.
8: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
10: Het schijf van de week bij Radio Memory.
11: Radio Memory's hitschijf van de week.

Hele mooie single was deze van de Romeo's. Hier en nu, je kent ze nog wel van Viva de Romeo's. Dinsdag 2 juni, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Beveren bij Radio Memory vanuit Pajottegem Galmaarden. Tot die tijd neem ik je mee. En net voor deze van de Romeo's hadden we de nieuwe hitsky voor deze week. De nieuwe Larissa met haar dochter Sterre en Vleugels van de Wind. Jullie zijn massaal aan het luisteren. Doet me trouwens heel veel plezier. En we draaien massaal de Rubens nu op de radio.

zomerhit een paar jaar terug in de tijd. We draaiden Bob Sinclair en The Love Generation. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaakje, moet Radio Memory met je meenemen. En vorige week zaterdag hebben we naar ABBA Gold Europe gaan kijken. En ik moet eerlijk zeggen, het was heel, heel mooi, hè. Dit zijn de originelen van ABBA. Lay Your Love on Me.

0: Brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

vind ik persoonlijk toch een van de mooie singles van Susan en Freek. En we draaiden Niemand. We gaan een meneer draaien uit de streek van Leiden. Ik heb het over Chris Moran. En we draaien van deze meneer wereldwijd in ons programma Aan tafel met Tony van Beveren. Deze single.

We draaiden Flying High van Kapitein Hollywood's project. Allemaal hier in ons programma. We gaan stilzaam richting reclame gaan we doen met Hollywood Beyond What's the Color of Money. En dan nog eentje van David Bowie, terug in de tijd en de China Girl.

0: al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: Hofstad.
1: Dit is een van de lievelingsplaten van mevrouw Nancy. We draaien de Niels de Stadsbader en de Sound of Science. We blijven maar op romantische toeren. We gaan terug in de tijd met deze van Ellen Foley. We belong to the night.

In de fruitstreek in Limburg is 20% van de kersenoogst beschadigd door de felle regen van vorige week en de hagel van afgelopen weekend. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wat de gevolgen zijn voor het volledige kersenseizoen is nog af te wachten. Veel telers zijn wel sterk afhankelijk van de fruitproductie. De Oekraïense president Zelensky vraagt Amerikaanse hulp om raketten te onderscheppen. Die hulp is nu dringend nodig, zegt Zelensky, na opnieuw een zware Russische aanval vannacht met 650 drones en meer dan 70 raketten. Het dodental van die aanval staat ondertussen op zeker 11. Er vielen ook zo'n 100 gewonden, onder meer in flatgebouwen in Kiev en Dnipro. Meer dan 140.000 inwoners van Kiev zitten zonder stroom. Er brak ook brand uit in een benzinestation en een polykliniek. Rusland beweert dat het de Oekraïense defensieindustrie heeft bestookt met lange afstandsraketten. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño dit jaar. Dat is een weerfenomeen dat grotere risico's op weerextremen veroorzaakt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, waardoor de gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoord raken. Daardoor wordt het wereldwijd gemiddeld warmer en valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. Hoe zwaar de komende

0: Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Soms intense buien met veel wind en maximaal tot 22 graden. Ook de volgende dagen nog buien. Het wordt geleidelijk wat frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancers Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
5: Beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
5: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
6: Tony van Beveren. Hello.

We draaiden Roxette, Joe Rides. Dinsdag 2 juni, iets over 12 uur geworden. Ik neem je mee tot 1 uur, tot aan Johan de Radioman. Want ook hij is er straks bij met zijn programma. Tot die tijd gaan we het gezellig maken. Met deze formatie die je nog kent van de doe-doe-doe, de da-da-da. We draaien eentje terug in de tijd van de Police. Hey, goedemiddag. Welkom erbij in ons programma.

was er eentje van Vultura die ik eigenlijk nog nooit gehoord heb. Zolang je nog iets in, of zolang je nog in iets gelooft, zo noemt die titel. Ik heb ze blijkbaar nog nooit gehoord hier in mijn programma trouwens, hè. Als ik de klok bekijk in de studio en onze playlist, gaan we stilizaal richting reclame. Gaan we doen met Blondie en dan nog eentje van Engelbert Humperdinck. Mijn without love.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
2: Waar zijn al die mooie jaren?
1: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android.
7: Radio Memory.
8: Goedemiddag.

draaide Laureline en Dean. Elke dag een lach. Gebeurt ook in het dagelijks leven. Hè? Een lach en een traan. Ken je deze? Bibi Drum and the Bang Gang. En we draaien Shock Rock.

Als we nu een mooie platen draaien, dan zou ik het niet weten wat we hier komen doen op deze dinsdag 2 juni hier in Pajottenham Galmaarde, Radio Memory, Heraldsbergse straat, Onderdam 5 in Galmaarde. Daar zijn we gelegen met de studio's. We draaien de Jody Boucher en Can Be With You Tonight. We doen nog eentje bij. We gaan richting reclame. Gaan we doen met de Scorpions. En we draaien Still Loving You.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Maar nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
2: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
2: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
2: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
2: Goedemiddag.

Donna Summer draaiden we. I Feel Love als programma aan tafel met Tony van Bever op deze dinsdag 2 juni op stilzaam ten einde. Want ook onze volgende collega is hier al toegekomen, onze collega Johan de Radioman. Hij is er straks bij met zijn programma tussen 1 en 3. En ik moet eerlijk zeggen, hij ziet er heel gelukkig en goed uit, hè. Dit zijn twee heren, je kent ze nog wel van You Can Win If You Want en You My Heart, You My Soul. We draaien Modern Talking.

0: In de fruitstreek in Limburg is 20% van de kersenoogst beschadigd door de felle regen van vorige week en de hagel van afgelopen weekend. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wat de gevolgen zijn voor het volledige kersenseizoen is nog af te wachten. Veel telers zijn wel sterk afhankelijk van de fruitproductie. De Oekraïense president Zelensky vraagt Amerikaanse hulp om raketten te onderscheppen. Die hulp is nu dringend nodig, zegt Zelensky, na opnieuw een zware Russische aanval vannacht met 650 drones en meer dan 70 raketten. Het dodental van die aanval staat ondertussen op zeker 11. Er vielen ook zo'n 100 gewonden, onder meer in flatgebouwen in Kiev en Dnipro. Meer dan 140.000 inwoners van Kiev zitten zonder stroom. Er brak ook brand uit in een benzinestation en een polykliniek. Rusland beweert dat het de Oekraïense defensieindustrie heeft bestookt met lange afstandsraketten. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño dit jaar. Dat is een weerfenomeen dat grotere risico's op weerextremen veroorzaakt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, waardoor de gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoord raken. Daardoor wordt het wereldwijd gemiddeld warmer en valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. Hoe zwaar de komende El Niño wordt, is nog niet duidelijk. Maar volgens de laatste voorspellingen zou de temperatuur van het zeewater op het hoogtepunt waarschijnlijk 3 graden warmer zijn dan normaal. Tanken wordt morgen opnieuw duurder. Benzine 95 stijgt naar een maximumprijs van ruim 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal bijna 1,95 euro. De prijs van een liter diesel stijgt naar 2,08 euro. De federale overheidsdienst Economie linkt de prijsstijgingen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Soms intense buien met veel wind en maximaal tot 22 graden. Ook de volgende dagen nog buien. Het wordt geleidelijk wat frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is

0: zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory en bel Hilde op 0495-553044 of stuur een mail hilde@radiomemory.be en wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
5: Sterre.
4: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
6: Het schijf van de week bij Radio Memory.
7: Radio Memory's hitschijf van de week.

Hallo, hallo iedereen die luistert naar Radio Memory. Goedemiddag iedereen vanuit Galmaarden. En je bent live tot en met 15 uur met de mooiste muziekmix. En we zijn begonnen toevallig met de titelke dat ik daar net kom te zeggen. En dat was eentje van Yves Segers, 02-66-99-660. Is het bekende telefoonnummer van onze studio. Als je een plaatsje wilt aanvragen, draaien we dat met heel, heel veel plezier. En weet je wat ik nu gezien heb? En ik denk er heel veel als ik aan mijn caravan ben in Dardenne. Een warme chocolademelk. Chou cacao is eentje van Annie Cordy. MUZIEK

Hebben jullie kunnen meedoen met Michael Zegerband met Let's All Chant? Waarschijnlijk wel, misschien niet. Ik kan het van hier natuurlijk niet controleren, maar we gaan voort met de prachtige muziek hier bij Radio Memory. Met eentje van Engelbert Humperdinck nu, After Telovin.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij er dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Larry.

0: 30 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancers Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag.

0: Daarnet was het eentje van Barry White met Love Time. En je hoort het, terug een instrumentaaltje op de achtergrond, die indicatieve dat ik altijd gebruik als er verzoeknummers worden aangevraagd. Ik heb er op dit moment een tweetal al. Het eerste is eentje van Rozeken uit Assen. Bij haar mocht ik kiezen en ik heb toevallig een Kelly-familie geprogrammeerd deze namiddag. En we gaan voor haar draaien en ze draagt het op aan iedereen dat ze kent. Dubbeldekkerbussong, de Kelly-familie.
1: Okay, kids, we're going for a ride. Get on the bus.

Dat was daarnet het eerste op verzoek. En nu komt de tweede, maar jullie mogen altijd blijven bellen als jullie willen. 0266-99-660. Of reageren via de chatfunctie op jullie gsm of computer natuurlijk. De volgende is eentje van Geert. Op aanvraag van onze Geert uit Beverwaas. En hij vroeg eentje van Vilcura ook van iedereen, of aan iedereen dat hij kent. De medewerkers en de luisteraars van Radio Memory. Sil en de baby van Vilcura.

Dat was eentje van Greg David, Walking Away. Nee, ik blijf bij u tot de top van 15 uur met de mooiste muziekmix hier bij Radio Memory, live vanuit Galmaarden. En nu mijn preferé, net voor de reclame van min 20, 20 voor 2, heb ik eentje van Roy Orbison, Distant Drums.

0: zondag 26 juli vrij. Want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagsshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
4: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
3: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagsshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
4: Ik zie je graag.
5: Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.

Daarnet was het eentje van Rockset. Hoe gaat het met jou? How do you do? Met mij gaat hier alles goed, wel als je naar het weer kijkt natuurlijk. Maar we gaan in ons gedachten hebben dat de zon een keer gaat terugkomen. Het instrumentatie op de achtergrond wil zeggen dat ik opnieuw een verzoekje klaarstaan heb voor jullie allemaal. Onze Daniel, collega, presentator, heeft net gebeld en die vroeg ook een plaatje die hij opdraagt aan ons allemaal. En hij vroeg eentje van Umberto Tozzi samen met Raf. Gente di Mare.

Op aanvraag van onze collega Daniel was dat eentje van Umberto Tozzi samen met Raf. Het tijdstip van 14 uur is in aandacht. Ik heb er nog twee. Here I Go Again van Whitesnake, gevolgd door eentje van heel lang geleden, het jaar 1957, Everly Brothers met Bye Bye Love. En we zijn er terug na het tijdstip. Tot ziens, beste mensen.

0: In de fruitstreek in Limburg is 20% van de kersenoogst beschadigd door de felle regen van vorige week en de hagel van afgelopen weekend. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wat de gevolgen zijn voor het volledige kersenseizoen is nog af te wachten. Veel telers zijn wel sterk afhankelijk van de fruitproductie. De Oekraïense president Zelensky vraagt Amerikaanse hulp om raketten te onderscheppen. Die hulp is nu dringend nodig, zegt Zelensky, na opnieuw een zware Russische aanval vannacht met 650 drones en meer dan 70 raketten. Het dodental van die aanval staat ondertussen op zeker 11. Er vielen ook zo'n 100 gewonden, onder meer in flatgebouwen in Kiev en Dnipro. Meer dan 140.000 inwoners van Kiev zitten zonder stroom. Er brak ook brand uit in een benzinestation en een polykliniek. Rusland beweert dat het de Oekraïense defensieindustrie heeft bestookt met lange afstandsraketten. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño dit jaar. Dat is een weerfenomeen dat grotere risico's op weerextremen veroorzaakt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, waardoor de gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoord raken. Daardoor wordt het wereldwijd gemiddeld warmer en valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. Hoe zwaar de komende El Niño wordt, is nog niet duidelijk. Maar volgens de laatste voorspellingen zou de temperatuur van het zeewater op het hoogtepunt waarschijnlijk 3 graden warmer zijn dan normaal. Tanken wordt morgen opnieuw duurder. Benzine 95 stijgt naar een maximumprijs van ruim 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal bijna 1,95 euro. De prijs van een liter diesel stijgt naar 2,08 euro. De federale overheidsdienst Economie linkt de prijsstijgingen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Soms intense buien met veel wind en maximaal tot 22 graden. Ook de volgende dagen nog buien. Het wordt geleidelijk wat frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stal.

0: Tofstefeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
2: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
3: Johan de Radioman.

0: plaats.
1: 7 minuten na 14 uur op deze dinsdag 2 juni 2026. En we zijn begonnen met deel 2 van de mooiste muziekmix met eentje van Davy Gillis. En misschien komt dan een keer uit in de loop van de volgende dagen. Elke dag wordt mooier. 0266-99-660 is het telefoonnummer dat je mag vormen als je een plaatje wilt aanvragen, natuurlijk. L'amour en héritage nu. Dat is eentje van Nana Mouskouri.

0: Dat was Bazaar met nooduitgang. Als jullie op de website gaan van Radio Memory, via Google natuurlijk, gaan jullie van alles zien. Een icoontje voor de uitzendingen, een icoontje voor de medewerkers, de programmatie, reclame en dergelijke meer. Een keer doen, echt waar, een keer doen. En je kan ook lid worden van onze radio. Daarmee steun je de werking van onze radio. Want een radio kost geld, sabam en elektriciteit en al die andere rompslom die erbij komt kijken. Allemaal, dat kost allemaal geld. Dat weten jullie. 20 euro gewoon lid, 50 euro als jullie toevallig eerlid willen worden. En nu is het tijd voor de reclame. En daarnet na is het de Alain Barrière met Si tu te souviens.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die
2: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak hem de

25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be. Radio Memory. Goedemiddag.

En wel, jullie horen het troep niet. Ik heb terug een verzoekje net binnengekregen van ons Franske, de broer van de Rudolf. Hij vroeg eentje van... Heb je zijn titel gezegd? Blue Angel? Dat wordt door meerdere mensen gezongen. Maar hij zei nadien, je mocht gerust de versie pakken van Roy Orbison. Die hij opdraagt aan iedereen die hij kent. Zo ben ik er vanaf, dat is het gemakkelijkste. De medewerkers en de luisteraars van Radio Memory. En wel, Franske, veel plezier ermee. Hier komt het.

Wel, dat is iets dat we mogen doen, want de meesten gaan dan in vakantie in de maand juli en augustus dromen van verre stranden. Als eentje van Willy Sommers. Zaterdag, die gepasseerd is, de 30e, heb ik een optreden kunnen bijwonen van ABBA Gold Europe. Dat is een groep die de liedjes van ABBA zong of gezongen hebben. En daarom een kindje van nu, het was echt de moeite waard. Echt waar, en ze komen op het einde van het jaar, ik weet niet meer juist wanneer, in de regio Gerardsbergen terug optreden. En ik denk dat Hilde toen gezegd heeft gisteren dat ze ook op interview gaan komen bij Radio Memory. We gaan eentje van ABBA, de originele ABBA, beluisteren samen met de titel Fernando.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.

Dat was er eentje van Elvis Costello met I Want You. Het ziet er bijna op wat de mooiste muziekmix voor deze namiddag betreft hier bij Radio Memory. Even doorgeven wat er straks nog allemaal komt. Na mij is er Mike Dupré met Muzikatief van 15 tot 16 uur. Van 16 tot 18 uur is het Ivan Plettings met Driversheet. Dan ons Hilde Bruneel van 18 tot 20 uur met de Muziekdoos. En we eindigen met Camille Janssen, Hits from Heartland van 20 tot 22 uur. En dan is er non-stop tot morgen vroeg. En wij gaan ook op ons gemak afscheid nemen. Ik heb er nog drie klaarstaan voor jullie allemaal. Whatever You Want van Status Quo. Dan een kindje van de Bee Gees met Tragedy. En dan om te eindigen, toevallig in dezelfde stijl, want in de tijd was het Grease met de muziek van hun onder andere. Grease Megamix met John Travolta en Olivia Newton-John. Hou jullie goed. Mooie namiddag nog. En tot volgende week voor Souvenir Souvenir op maandagavond. Tada!

0: Het vliegverkeer in ons land ligt deze middag helemaal stil. Luchtverkeersleiders van Sky staken opnieuw sinds 2 uur. De actie duurt nog tot 9 uur vanavond. Zaventem vraagt reizigers om niet naar de luchthaven te komen. De actievoerders protesteren tegen een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Sky's. In Buggenhout heeft een buschauffeur opnieuw een gesloten overweg genegeerd en is door het rode licht gereden. Het incident gebeurde 3 dagen na dodelijke busdrama op exact dezelfde plek. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde om de chauffeur op de vingers te tikken. Het gaat ook om dezelfde busmaatschappij als degene die bij het ongeval betrokken was, Tros Beijaard. Ooggetuigen zagen de overtreding gebeuren en melden dat aan het busbedrijf. Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. In Middelkerke aan de kust is vanmorgen een meisje van 2 verdronken. Het kind was 's ochtends vroeg weggeglipt uit het huis van haar oma. Even verderop belandde het meisje dan in een beek. Hulp van de politie en de brandweer kon niet meer baten. Er loopt een onderzoek van het parket. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed op de E34 tussen Zelzate en Maldegem had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. Het gaat om een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen en richtte niet alleen veel schade aan, 2 mensen zijn ook met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Voormalig Belgisch bondscoach Domenico Tedesco wordt de nieuwe trainer van FC Bologna. De Italiaanse eerste klasser heeft zijn komst bekendgemaakt. Tedesco tekent een contract tot eind juni 2028 met een optie op een extra jaar. Eind april werd Tedesco ontslagen bij de Turkse club Fenerbahçe. Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt met soms intense regen of onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien. De temperaturen dalen tegen vrijdag tot hooguit 17 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
5: Waar zijn al die mooie jaren?
4: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue. Zondag 7 juni in Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige

0: for better or for worse.
1: Gilbert O'Sullivan kwam uit Ierland en hij scoorde in 1971 zijn eerste grote hitte, namelijk Nothing Rhymed. Wel, met Matrimony scoorde hij een jaartje later een hele grote hitte. En daarmee openden we muzikatief voor vandaag. Hey, fijn dat je luistert.
2: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupree.
1: En ook dit uur gaan we weer grasduinen in de grootste hits van de jaren 60, 70 en...

Arnold Dorsey. We kennen hem natuurlijk veel beter onder de naam Engelbert Humperdinck. Wel, dit was hem nog eens met Quando, hier in Muzikatief. En nu terug naar de jaren 70, naar het midden van de jaren 70 trouwens. Dit zijn Casey en de Sunshine Band.

0: band zorgde destijds voor heel wat ophef in Amerika, want het was toen ongebruikelijk dat een witte zanger zich liet begeleiden door zwarte muzikanten. Ongehoord. In ieder geval was er Casey en de Sunshine Band en Let's Get Down Tonight. Ondertussen zijn we aanbeland aan onze 2-in-1 hit voor vandaag.
1: 2-in-1-1-1-1-1.
0: Wel, en daarvoor keren we terug naar 1982, want toen scoorde Vince Clark en Alison Moyet van Yazoo een hele grote hit met Only You. Een jaartje later zouden die van de Fly Pickets een dikke hit scoren met een a cappella versie van datzelfde nummer.

Het nummer is al ontelbare keren gecoverd geweest. Dit was de versie van Manfred Mann uit 64. Do a diddy, dibi dam, dibi do. En nu naar 1982 met Lee Towers. Had toen een nieuwe bril gekocht, want hij zong I Can See Clearly Now.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag. Mike.

0: De female intuition, dat is iets wat wij mannen nooit zullen begrijpen, vrees ik. We hadden Maitai nog eens uit midden van de jaren 80. Ondertussen is Paul Peerlings er komen bij zitten. Het is weer tijd geworden voor ons nummer 1 hitfeit voor vandaag.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: De geschiedenis van I Knew You Were Waiting For Me gaat terug naar het najaar van 1983, toen de Amerikaanse componist Dennis Morgan het comebackconcert van The Everly Brothers in Londen zag. Morgan was een gerenommeerd countrycomponist die al meer dan 20 nummer 1 hits de Amerikaanse countrylijsten had ingeloodst. Tijdens het concert van The Everly Brothers ontmoette hij Simon Climie, met wie hij I Knew You Were Waiting For Me schreef. Simon was op dat moment nog een aanstromend talent dat in 1987 en 1988 hits had als de helft van Climie Fisher. I Knew You Were Waiting For Me werd aan Tina Turner en Aretha Franklin aangeboden, maar het was Aretha Franklin die ermee aan de haal ging. Je hoort hier samen met George Michael, I Knew You Were Waiting For Me.

Eigenlijk is het jammer dat we maar één uurtje hebben in dit programma natuurlijk. Anders had ik de EP-versie kunnen draaien van dit nummer. Ja, maar die duurt 23 minuten, dus dat is net een beetje te lang in deze aflevering van Muzikatief. Dus we draaiden voor de gelegenheid die radioversie is uit 68. Waren dit Rare Earth en Get Ready.

onder het motto, het hoeft niet altijd 99 luchtballons of 99 red balloons te zijn dat we draaien van Nena, had ik zoiets van, laten we eens deze van onder het stof halen. Jawel, we hadden Noor getraumd en daarmee zit muzikatief er ook alweer al op voor vandaag. Paul, die zit alweer klaar voor zijn uitsmijter. Ik maak graag weer een nieuwe afspraak. Een volgende keer.

0: Het vliegverkeer in ons land ligt deze middag helemaal stil. Luchtverkeersleiders van Sky staken opnieuw sinds 2 uur. De actie duurt nog tot 9 uur vanavond. Zaventem vraagt reizigers om niet naar de luchthaven te komen. De actievoerders protesteren tegen een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Sky's. In Buggenhout heeft een buschauffeur opnieuw een gesloten overweg genegeerd en is door het rode licht gereden. Het incident gebeurde 3 dagen na dodelijke busdrama op exact dezelfde plek. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde om de chauffeur op de vingers te tikken. Het gaat ook om dezelfde busmaatschappij als degene die bij het ongeval betrokken was, Tros Beijaard. Ooggetuigen zagen de overtreding gebeuren en melden dat aan het busbedrijf. Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. In Middelkerke aan de kust is vanmorgen een meisje van 2 verdronken. Het kind was 's ochtends vroeg weggeglipt uit het huis van haar oma. Even verderop belandde het meisje dan in een beek. Hulp van de politie en de brandweer kon niet meer baten. Er loopt een onderzoek van het parket. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed op de E34 tussen Zelzate en Maldegem had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. Het gaat om een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen en richtte niet alleen veel schade aan, 2 mensen zijn ook met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Voormalig Belgisch bondscoach Domenico Tedesco wordt de nieuwe trainer van FC Bologna. De Italiaanse eerste klasser heeft zijn komst bekendgemaakt. Tedesco tekent een contract tot eind juni 2028 met een optie op een extra jaar. Eind april werd Tedesco ontslagen bij de Turkse club Fenerbahçe. Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt met soms intense regen of onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien. De temperaturen dalen tegen vrijdag tot hooguit 17 graden.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 2:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en De Jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus.

Sommigen zullen zich al afgevraagd hebben waarom in hemelsnaam begin je nu met zo'n plaat? Wel, een beetje geschiedenis, want deze LA Style met James Brown Is Dead bezit namelijk een sample van So Fine van Electric Light Orchestra. En het werd een beetje vermassacreerd, laten we het zo zeggen, in een nieuwe driver's seat op deze dinsdag 2 juni. Ik heb straks Soft Cell met Tainted Love, maar ook nog wel eens deze Dexys Midnight Runners. En Come On Eileen. In dit geval is het Come On Ivan, want we zijn vertrokken voor de komende 2 uur van deze driver's seat.

op de review site van Rotten Tomatoes, dan kreeg deze film niet zo'n heel goede reviews, om het nog heel zacht uit te drukken. Maar je blijft hem dus echt wel goed vinden. Deze Will Smith, de soundtrack van de film Wild Wild West, waar hij dus ook een soort agent mocht spelen. Ik vond hem geslaagd, hè, die film. Ik weet niet waarom sommigen die niet zo goed vonden. Laten we hopen dat deze muziek voor jullie ook wel te appreciëren is. Het was van 1990, van 8 oktober. Sir Elton John, You Gotta Love Someone.

0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gans, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi, koppelteken Bjorn, @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
4: Ivan Plettings.
5: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Lois Lane en Tonight hier in deze driver's seat, nog steeds bij Radio Memory. Ik ben al een berichtje aan het voorbereiden dat ik straks mag gaan vertellen. Na een song die altijd zal verbonden blijven met de film Titanic. Ja, dan weet je al welke plaat dat gaat worden natuurlijk. Hè. De Eagles, die mogen wij zeker ook niet vergeten. Ze hebben heel wat fantastische hits gemaakt. Voor sommigen zal Hotel California de meest bekende zijn, maar ze hebben zoveel meer gemaakt. Waaronder bijvoorbeeld ook deze. I Can Tell You Why.

0: Je ziet het altijd gebeuren, die speciale scènes van de film Titanic. Met deze Céline Dion en My Heart Will Go On. Het Chinese automerk Bit wil tonen hoeveel vertrouwen het heeft in zijn zelfrijdende systeem. Iedereen die een ongeval heeft met het systeem ingeschakeld, krijgt namelijk alles volledig uitbetaald. God's Eye, dat is de Bit-tegenhanger van Tesla FSD. Om te tonen dat de Chinese autobouwer meer vertrouwen heeft in zijn rijhulpsysteem dan zijn Amerikaanse concurrent, lanceert het dus deze stunt. Bit kondigt namelijk dit aan tijdens zijn evenement op 28 augustus. De garantieregeling geldt voor wie de automatische piloot had ingeschakeld volgens de regels en in fout was bij een ongeval. Dan dekt Bit alle directe economische verliezen waarvoor het voertuig verantwoordelijk is. Dat betekent dus reparatiekosten aan de wagen zelf, maar ook schade bij derden en verwondingen. Er staat trouwens ook geen maximumbedrag op en je moet geen extra verzekering afsluiten. Dien je een claim in, dan heeft dat achteraf ook geen invloed op je verzekeringspremie. En de polis geldt op zowel God's Eye A als God's Eye B voor 1 jaar vanaf de levering van de wagen. Huidige eigenaars van zo'n wagen krijgen het als ze updaten naar God's Eye 5.0 en die update gebeurt gewoon over VR. Ook wie een tweedehands Bit kocht, kan er dus van genieten. Dus ja, is het goed nieuws of is het slecht nieuws? Ik denk toch dat veel mensen daar redelijk tevreden mee gaan zijn. En misschien ook met deze van New Kids on the Block en You Got It, The Right Stuff.
1: Alleen de grootste hits.
2: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar.
1: En dat wordt gevierd.
0: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
2: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
3: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
4: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
0: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag.

typische muziek van Duran Duran en Hungry Like the Wolf. Een remaster van 2009 hier nog in deze driver's seat. En terwijl we naar 5 uur aan het gaan zijn, heb ik ook nog Melissa Etheridge klaarstaan met I'm the Only One. En deze ook van Pat Benatar met Heartbreaker. Hartenbreken, dat doen wij hier niet. Je hartje proberen veroveren, dat in ieder geval wel. Tot straks.

0: Het vliegverkeer in ons land ligt deze middag helemaal stil. Luchtverkeersleiders van Sky staken opnieuw sinds 2 uur. De actie duurt nog tot 9 uur vanavond. Zaventem vraagt reizigers om niet naar de luchthaven te komen. De actievoerders protesteren tegen een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Sky's. In Buggenhout heeft een buschauffeur opnieuw een gesloten overweg genegeerd en is door het rode licht gereden. Het incident gebeurde 3 dagen na dodelijke busdrama op exact dezelfde plek. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde om de chauffeur op de vingers te tikken. Het gaat ook om dezelfde busmaatschappij als degene die bij het ongeval betrokken was, Tros Beijaard. Ooggetuigen zagen de overtreding gebeuren en melden dat aan het busbedrijf. Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. In Middelkerke aan de kust is vanmorgen een meisje van 2 verdronken. Het kind was 's ochtends vroeg weggeglipt uit het huis van haar oma. Even verderop belandde het meisje dan in een beek. Hulp van de politie en de brandweer kon niet meer baten. Er loopt een onderzoek van het parket. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed op de E34 tussen Zelzate en Maldegem had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. Het gaat om een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen en richtte niet alleen veel schade aan, 2 mensen zijn ook met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Voormalig Belgisch bondscoach Domenico Tedesco wordt de nieuwe trainer van FC Bologna. De Italiaanse eerste klasser heeft zijn komst bekendgemaakt. Tedesco tekent een contract tot eind juni 2028 met een optie op een extra jaar. Eind april werd Tedesco ontslagen bij de Turkse club Fenerbahçe. Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt met soms intense regen of onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien. De temperaturen dalen tegen vrijdag tot hooguit 17 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
5: Waar zijn al die mooie jaren?
4: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue. Zondag 7 juni in Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
6: Beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
10: Sterre.
9: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind. Het schijf van de week bij Radio Memory.
6: Radio Memories, hitschijf van de week.

maar bij één plaat voor, zover ik weet. Deze Beats International en Dub Be Good To Me in dit tweede deel van deze Driver's Seat op dinsdag 2 juni. Ik heb straks het weer natuurlijk. Ik heb ook Cindy Lauper. Ik heb Living Color. Maar eerst nog eens een film erbij halen die iedereen wel collectief in het geheugen zal blijven zitten. Hè. Deze komt dus van Irene Cara en Flashdance. What a Feeling.

0: Niet alleen de meisjes, maar ook de mannen willen af en toe wel eens plezier beleven. En dat lukt hier zonder enig probleem bij Radio Memory met Cindy Lauper. Ik heb straks ook DJ Second en Friends na de commercials. Maar eerst toch ook nog Living Color met Leave It Alone.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
1: Radio Memory.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Ivan Plettings.
5: Radio Memory.
4: Goeie avond.

Probeer je hersenen maar te beschermen. Misschien als je naar de deze aan het luisteren bent. DJ Second and Friends. Protect your mind hier bij RBS. En straks zit er dus effectief het weer aan te komen. Maar ik heb ook nog wel Leo Sayer klaarstaan. En ook een bepaalde vraag van de Offspring. Why don't you get a job? Wel, ik heb hier een leuke vrijwillig werkje, namelijk hier bij de radio. Dus ik kan ervan genieten. My friend!

0: Ook wel een hele mooie slow van Leo Sayer en When I Need You. Ja, dat is natuurlijk iets echt wel liefdevol natuurlijk, hè, dat wij hier mochten draaien in deze driver's seat. Gaat dat met het weer ook zo zijn? Vanavond zouden er tijdelijk meer en bredere opklaringen verschijnen vanaf het westen. In de loop van de nacht zal er ook nog wel een reeks buien vanaf het westen passeren, waarbij ook nog een donderslag mogelijk is. Minima liggen tussen 9 en 14 graden. Morgen wordt het wisselend bewolkt met buien. Vooral in de ochtend is er nog kans op een donderslag. In de loop van de namiddag neemt de buienneiging af vanaf het westen. En de maxima liggen tussen 16 en 21 graden. Hou ook wel rekening met de rukwinden rond 50 km per uur in het binnenland. Donderdag wordt het wisselend bewolkt met buien. Er is daarbij kans op enkele lokale onweders. Maxima liggen tussen 15 en 20 graden. Vrijdag wordt het normaal gezien rustiger met aanvankelijk brede opklaringen op de meeste plaatsen en lage bewolking in de Ardennen. In de loop van de dag wordt het wel wisselend bewolkt met een aantal buien bij maxima tussen 13 en 17 graden. Zaterdag zal de bewolking toenemen, kan er ook wat lichte neerslag vallen bij maxima tussen 14 en 18 graden. Zondag blijft het overwegend droog met zonnige perioden en wolkenvelden en de maxima liggen rond 21 graden. En maandag misschien iets meer kans op een buitje, er zijn ook meer wolkenvelden, maar de temperatuur blijft wel liggen rond een mooie 21 graden. En ik heb nog eens Kim Carnes met Barry Davis Eyes.
1: Radio Memory.
2: Radio Memory.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie je graag.
4: Plattings.
5: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

kan je misschien ook wel zeggen als je dringend naar het toilet moet, dat ja, het misschien een beetje vloed is in jouw binnenste van jouw lichaam. Blondie, the tide is high. En het is afgelopen weer al deze driver's seat. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik heb straks nog America klaarstaan met You Can Do Magic. Maar ik wil eerst nog even nog een 12-inch maxi ertussen doorsmijten met Frankie Goes to Hollywood en Relax. Geniet nog zeker van onze muziek hier bij Radio Memory, van onze presentatoren. En voor alle informatie kan je altijd terecht op onze website www.radiomemory.be of breng zeker ook eens een bezoekje aan onze Facebookpagina. Daar vind je ook heel wat nuttige informatie en foto's terug.

0: Het blijft onduidelijk hoe lang het luchtverkeer in ons land nog stil ligt. Volgens Brussels Airport zouden de luchtverkeersleiders na 19 uur het werk weer hervatten. De impact van de actie is groot. Zowel in Zaventem als Charleroi zijn al sinds 14 uur vanmiddag geen vliegbewegingen meer mogelijk. De actie bij luchtverkeersleider Skies heeft te maken met onvrede over werkroosters en over de arbeidsomstandigheden in het commandocentrum in Namen. Ook de voorbije nacht en ochtend was er al actie gevoerd. Ook de laatste nog opgepakte geweldpleger van het incident op de kusttram in De Haan vorige week is nu terug op vrije voeten. De raadkamer in Brugge heeft hem vrijgelaten onder voorwaarden en het parket gaat niet in beroep. Het gaat om een Noord-Afrikaanse jongere van 19 uit Brussel. De andere drie waren al eerder vrij onder voorwaarden. Het viertal deelde slagen en stampen uit aan twee politieagenten en vijf medewerkers van de lijn omdat hij hen wilde controleren. De jongeren hadden geen van alle een geldig vervoersbewijs. Bij het bedrijf Plasman in Gent, een belangrijke toeleverancier voor de naburige Volvo-fabriek, hebben de 350 arbeiders het werk neergelegd. Het personeel wilde uiterlijk vandaag duidelijkheid over toekomstige contracten. Nu er geen zicht is op nieuwe opdrachten voor Volvo Cars, willen de bonden snel overleg met de directie over de toekomst van het personeel en een sociaal plan. De staking zou de productie bij Volvo al gauw in de problemen kunnen brengen. De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de klimtijdrit in de Giro Donne gewonnen. De meervoudig wereldkampioene zette een sublieme chrono neer. Van der Breggen is 36. Het is nog maar haar derde zege sinds haar comeback in het peloton 2 jaar geleden. Ze neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo, die de eerste 3 dagen telkens de rit won, maar vandaag 9 minuten verloor. De historische vete tussen Aalst en Dendermonde is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het satirisch broederschap De Drakenieren nam daarvoor het initiatief. De rivaliteit tussen beide steden stamt al uit de middeleeuwen. Volgens Aalsters burgemeester Dazen bevat het conflict geen haat of agressie. De steden gaan de erkenning nu gebruiken voor een gezamenlijk toeristisch aanbod. Nog de hele namiddag en avond is er kans op hevige regen die gepaard kan gaan met onweer en felle windstoten. Vannacht eerst droger, maar daarna opnieuw kans op neerslag en dan tot 14 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Radio Memory.
5: Goeie avond.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluiden wilt ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
4: Dit is Radio Memory.
0: Goeie avond.

2 juni 2026. Welkom in de muziekdoos. Mijn excuus is dat ik een beetje later ben. Maar ja, ik had afspraak bij de dokter. Bij de dokter, zal ik zo zeggen. En die dokter had toch wel heel veel vertraging. Dus voor één keer is mijn vertraging een beetje gejustifieerd, lijkt dat ze zeggen. Ik kan wel melden voor de mensen die geen voetbal aan het kijken zijn, dat het zo net 1-0 is geworden voor de Belgen tegen Kroatië. Een hele mooie actie van Yuri Tielemans, moet ik zeggen, in samenwerking met Doku. Dus we zijn wel goed op weg. Je kan ook bellen voor jouw verzoekje, voor jouw lievelingsplaatje op 02-6699-660. Dan kom je rechtstreeks bij mij hier in de studio terecht. En dat deed ook ons Rozeke en zij vroeg deze. Eentje van mijn topper, John Dennis. En zijn het die glinsters in jouw ogen?

allerliefste John Dennis, aangevraagd door ons Roseke. En zijn het de glinsters in je ogen? Een goede vraag. We kregen nog een telefoon van Franske, die gaan we zo dadelijk draaien. Maar ik heb er eentje klaarstaan waar ik zelf wel favoriet van ben. Dat is deze. Onze John zingt dat ook perfect, maar het is origineel van Christophe. Ik ben geboren om van jou te houden. Hier is hij.

Onze eigenste Christophe en ik ben geboren om van je te houden. Al geluk dat hem geboren is, zeg. Ons Franske die belde en die vroeg vandaag een plaatje van Bobby Prins en Verlaat me nooit.

0: Dat ga ik zeker voor je doen hoor, Franske. Ik blijf bij jou.
1: Verlaat me nog.
0: Alleszins nog tot 20 uur vandaag. En dat was Bobby Prins. En we gaan eruit. Even wisselen. En dat gaan we doen met deze van Jan Biggel. Het is dan ook meteen zijn laatste nieuwe plaat die hij gemaakt heeft. Je kan altijd wel wat geks van die man verdenken. Maar hier is het verkeerde gat.

0: Het blijft onduidelijk hoe lang het luchtverkeer in ons land nog stil ligt. Volgens Brussels Airport zouden de luchtverkeersleiders na 19 uur het werk weer hervatten. De impact van de actie is groot. Zowel in Zaventem als Charleroi zijn al sinds 14 uur vanmiddag geen vliegbewegingen meer mogelijk. De actie bij luchtverkeersleider Skies heeft te maken met onvrede over werkroosters en over de arbeidsomstandigheden in het commandocentrum in Namen. Ook de voorbije nacht en ochtend was er al actie gevoerd. Ook de laatste nog opgepakte geweldpleger van het incident op de kusttram in De Haan vorige week is nu terug op vrije voeten. De raadkamer in Brugge heeft hem vrijgelaten onder voorwaarden en het parket gaat niet in beroep. Het gaat om een Noord-Afrikaanse jongere van 19 uit Brussel. De andere drie waren al eerder vrij onder voorwaarden. Het viertal deelde slagen en stampen uit aan twee politieagenten en vijf medewerkers van de lijn omdat hij hen wilde controleren. De jongeren hadden geen van alle een geldig vervoersbewijs. Bij het bedrijf Plasman in Gent, een belangrijke toeleverancier voor de naburige Volvo-fabriek, hebben de 350 arbeiders het werk neergelegd. Het personeel wilde uiterlijk vandaag duidelijkheid over toekomstige contracten. Nu er geen zicht is op nieuwe opdrachten voor Volvo Cars, willen de bonden snel overleg met de directie over de toekomst van het personeel en een sociaal plan. De staking zou de productie bij Volvo al gauw in de problemen kunnen brengen. De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de klimtijdrit in de Giro Donne gewonnen. De meervoudig wereldkampioene zette een sublieme chrono neer. Van der Breggen is 36. Het is nog maar haar derde zege sinds haar comeback in het peloton 2 jaar geleden. Ze neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo, die de eerste 3 dagen telkens de rit won, maar vandaag 9 minuten verloor. De historische vete tussen Aalst en Dendermonde is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het satirisch broederschap De Drakenieren nam daarvoor het initiatief. De rivaliteit tussen beide steden stamt al uit de middeleeuwen. Volgens Aalsters burgemeester Dazen bevat het conflict geen haat of agressie. De steden gaan de erkenning nu gebruiken voor een gezamenlijk toeristisch aanbod. Nog de hele namiddag en avond is er kans op hevige regen die gepaard kan gaan met onweer en felle windstoten. Vannacht eerst droger, maar daarna opnieuw kans op neerslag en dan tot 14 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
5: Waar zijn al die mooie jaren?
4: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue zondag 7 juni in Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
6: Van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
7: Sterre.
6: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind. Het schijf van de week bij Radio Memory.
8: Radio Memory's hitschijf van de week.

Je hoorde onze Hiske van de week, Larissa en Onsterke. Nog tot en met morgen, want morgen krijg je de nieuwe Hiske van de week te horen. En wie, oh wie zou dat zijn? Cher and I'm Strong Enough. En dit is een van mijn lievelingsplaten. David Hallyday.

stem uit de duizenden. Deze is David Halliday. En tu ne m'as pas laissé le temps. Hou je van Franse muziek? Dan moet je zeker afstemmen morgenmiddag op Radio Memory. Want tussen 1 en 2 is er onze Catherine Verheyen met Vive la France. En dan draait ze de mooiste Franstalige hit die je maar gehoord hebt. Van 2 tot 3 is ze er met gewoon Catherine. En dat is er ook, even denken, op donderdag. Ja, kijk, mijn geheugen is niet altijd van de beste. En om het af te leren, Katrientje, heb ik deze nog. Het is ook ene die ik heel graag hoor. Afkomstig van Petula Clark. La nuit n'en finit plus.

En wat ben ik toch een kieken. Ja, al zeg ik het van mezelf. Dat was Petula Clark en La Nuit n'en finit plus. Dus nu denk ik van, oké, de telefoon gaat, ik neem op. En ik zeg, momentje, maar ik zet mijn micro toe. Dus dan doe ik domme keren. Bon, die persoon aan de telefoon moet maar eventjes wachten, zeker. Hè? En nu zal Loes-Katrien weer binnenpretjes hebben natuurlijk. Ik ga ondertussen mijn volgende plaat al starten. Dat is deze. Afkomstig van Julio Iglesias. Soy un truan, soy un señor uit 77. Ja, ofwel ben je een boef, ofwel ben je een heer. Ja, geef mij maar lekker die boef, hè. Lekker stout zijn. Hier is Julio Iglesias.

0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gand, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Android. Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Franse Chaffee. En een prachtige hit deze, Laat Me. En ja, kijk, als de mens nu van de warmte gepakt is, wie zegt, het is buiten wat frisser, maar die warmte, die zit nog altijd binnen, hoor.
1: Ga je met me mee?
0: Ja, ik ga mee.
1: Naar de discotheek.
0: Oh, daar ga ik zeker mee.
1: Want vanavond wordt het beslist, oké.
0: We gaan mee met Swoop, hè.

De aandachtige luisteraar herkent wel de plaat van Paul Severs. Nou, dit was de versie van Swoop en Dansen in de discotheek. En deze werd aangevraagd door onze Daniel.

0: when the Belfast child sings again.
1: Heel speciaal aangevraagd door onze collega Daniel. En hij is er morgen tussen 6 en 7 samen met mij in ons programma. Want daarna moet hij snel rennen naar een vergadering. Hier is er eentje van Nicole en Hugo. Een van hun meest herkende nummers.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Radio Memory.
5: Goeie avond.

Ja, eigenlijk moeten we een beetje gebarentaal doen voor de mensen die het niet zien. Want als je zit te kijken, dan vraag je jezelf toch allemaal af, wat gebeurt daar in die studio? Waarmee zit Hilde zo te lachen? Nou, ik ga het eerlijk zeggen, met mezelf. Ik had het niet door dat ik zo zat mee te zingen. En vandaar, ja. Ach god, ach god. Maar het is toch een mooi liedje. Claude François en quelquefois morgen meer bij ons Katrien in Vive la France. En de volgende die is op aandraag van niemand meer dan onze lieve Cindy. En Cindy die is er op zaterdag tussen 10 en 12 en op zondag tussen 6 en 8 met haar programma. En van 8 tot 9 met haar romantica. Het is echt een prachtig programma. Moet je zeker naar luisteren. En nu zaterdag, als ik me niet vergis, is het in samen met onze Jérémy Cazalet. Ook weer al een poosje dat we deze nog gezien hebben in de studio's. Maar hij komt zeker langs. En ons Cindy die vroeg een plaatje te draaien voor alle collega's, alle vrienden en alle luisteraars. En dat zijn er heel veel die naar ons Cindy luisteren. En ze vroeg een plaat van Liam en Serre-moi dans tes bras. Sorry, Katrien. Het is weer een Franse, maar ja. Dat is een voorsmaakje voor morgen. Zo hoor je maar hoe mooi Franse muziek is. Reden te meer om af te stellen morgen. Om 13 uur, niet vergeten.

nummer dat ik niet kende, maar dat heel mooi is. Liam en Serma d'Antebra. En wel, een dikke knuffel. We moesten ook nog een plaatje draaien, aangevraagd door ons Martineke. En die vroeg voor Milleke, Godlief, Reineke, Rudy, Irene, Stonti, Katrien, Ronnie en Cindy. En er moest eentje zijn van ABBA en The Dancing Queen. Voilà, en daarmee onze Rudolf ook weer al content. Want ik ga er vandaag geen wiltuurakken tussen krijgen, jong. Niet te doen. Maar ja, aanvraag is aanvraag. Dit is ABBA Dancing Queen.

Die hebben ze ook gehoord, Martineke. Deze plaats van Abba en de Dancing Queen. Ik moet zeggen, vorige zaterdag, het heeft mij goed gedaan om eens allemaal die platen van Abba terug te horen. Ja, ja, tijd voor mij om afscheid te nemen. Ons Franske heeft gebeld en die vroeg van de heerlijke, kan je nog eens het plaatje draaien van Judy Boucher en Can Be With You Tonight. Natuurlijk kan ik dat voor jou, Franske. Ik ben er morgen terug tussen 18 en 19 uur samen met onze Daniel. En dan nog een uurtje alleen. Nog een prettige avond. Geniet ervan.

0: Het blijft onduidelijk hoe lang het luchtverkeer in ons land nog stil ligt. Volgens Brussels Airport zouden de luchtverkeersleiders na 19 uur het werk weer hervatten. De impact van de actie is groot. Zowel in Zaventem als Charleroi zijn al sinds 14 uur vanmiddag geen vliegbewegingen meer mogelijk. De actie bij luchtverkeersleider Skies heeft te maken met onvrede over werkroosters en over de arbeidsomstandigheden in het commandocentrum in Namen. Ook de voorbije nacht en ochtend was er al actie gevoerd. Ook de laatste nog opgepakte geweldpleger van het incident op de kusttram in De Haan vorige week is nu terug op vrije voeten. De raadkamer in Brugge heeft hem vrijgelaten onder voorwaarden en het parket gaat niet in beroep. Het gaat om een Noord-Afrikaanse jongere van 19 uit Brussel. De andere drie waren al eerder vrij onder voorwaarden. Het viertal deelde slagen en stampen uit aan twee politieagenten en vijf medewerkers van de lijn omdat hij hen wilde controleren. De jongeren hadden geen van allen een geldig vervoersbewijs. Bij het bedrijf Plasman in Gent, een belangrijke toeleverancier voor de naburige Volvo-fabriek, hebben de 350 arbeiders het werk neergelegd. Het personeel wilde uiterlijk vandaag duidelijkheid over toekomstige contracten. Nu er geen zicht is op nieuwe opdrachten voor Volvo Cars, willen de bonden snel overleg met de directie over de toekomst van het personeel en een sociaal plan. De staking zou de productie bij Volvo al gauw in de problemen kunnen brengen. De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de klimtijdrit in de Giro Donne gewonnen. De meervoudig wereldkampioene zette een sublieme chrono neer. Van der Breggen is 36. Het is nog maar haar derde zege sinds haar comeback in het peloton 2 jaar geleden. Ze neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo, die de eerste 3 dagen telkens de rit won, maar vandaag 9 minuten verloor. De historische vete tussen Aalst en Dendermonde is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het satirisch broederschap De Drakenieren nam daarvoor het initiatief. De rivaliteit tussen beide steden stamt al uit de middeleeuwen. Volgens Aalsters burgemeester Dazen bevat het conflict geen haat of agressie. De steden gaan de erkenning nu gebruiken voor een gezamenlijk toeristisch aanbod. Nog de hele namiddag en avond is er kans op hevige regen die gepaard kan gaan met onweer en felle windstoten. Vannacht eerst droger, maar daarna opnieuw kans op neerslag en dan tot 14 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.

De Mighty Road Roller van een week of vier geleden. Nieuwkomer Jacob Hackworth en What Took You So Long. Elke week op 40 stations en streams in Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Hits from the Heartland, the best in new country. Een plaats omhoog naar nummer 9 deze week. Jason Aldean en Don't Tell On Me.

Voor de Country Classic gaan we 22 jaar terug in de tijd naar de zomer van 2004. In een nummer geschreven door Billy Montana en Tammy Wagoner. Je hoorde Sarah Evans en Suds in the Bucket. Hits from the Heartland, the best in new country. Een plaats omhoog naar nummer 30. Hier is Dustin Lynch.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar.
2: En dat wordt gevierd.
1: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montali, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be. Radio Memory. Goeie avond.

Uit Washington State in de Pacific Northwest, de zanger met Nederlandse roots, Zach Taub en South of Sanity. En het interview wat ik met hem had staat nog steeds op de site van newcountry.nl. 2 uur lang met hits van de Heartland. Jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country.

doorbraaksingle voor Graylon James en Water at a Wedding. Hits from the heartland, the best in new country. Snel stijgend op het ogenblik, een regional breakout. Hier is Ian.

Hij kreeg zomaar heavy rotation in Hits from the Heartland zo'n jaar of drie geleden. Jordan Harvey uit Schotland en Along for the Ride. En de Recurrents komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Terug naar de chart met Lokesh.

0: kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO De Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO De Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd, of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675 of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedenavond.
7: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
8: Een zanger-gitarist die zijn studie op de universiteit na een jaar afbrak omdat hij in plaats van economie liever muziekaudities deed. Op aanraden van een auteursrechtenadvocaat ging hij naar Nashville. Toen hij zei geen huis, geen baan en geen geld te hebben, was hij een paar maanden kinderhulp in het gezin van dezelfde advocaat. Hij kreeg een baan als songwriter bij een muziekuitgeverij en rolde zo het artiestenvak binnen.
7: Deze week Spotlight on...
8: Chris Cagle.

Spotlight On, Chris Cagle. Je hoorde drie hits van de in Louisiana geboren zanger die opgroeide in Texas. What a Beautiful Day, Miss Me Baby en Got My Country On. Terug naar de chart van het ogenblik. Een plaats omhoog naar nummer 11 en op het randje van de top 10. Morgan Wallen en

0: 69.
1: De beste muziek. Hoor je hier. Radio Memory.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten. Zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie je graag.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en De Jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
7: Sterre.
6: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
7: Het schijf van de week bij Radio Memory.
5: Radio Memory's hitschijf van de week.

Hotshot debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart van deze week. Charles Wesley Godwin samen met Luke Combs en Better That Way. Hits from the Heartland, the best in new country. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van dit programma. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete new country plaat aan. In de richting van de top 20, Luke Bryan.

Hij ging naar Nashville en kwam terug met dit heerlijke nummer. Koen Vaal uit Steenbergen, uit Brabant, daar komt hij vandaan. Steady on the Gun, hij stond centraal in de Dutch Barn. En binnenkort is hij zowel te beluisteren in de splinternieuwe Hits from the Heartland podcast Nashville aan de Noordzee. En natuurlijk ook het interview wat je na kunt lezen op de site van newcountry.nl. Ella Langley en Morgan Wallens en hier met I Can't Love You Anymore.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Radio Memory.
3: Goeie avond.

Blijven staan op nummer 6 deze week. Riley Green en Change My Mind. Meer informatie over het programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Russell Dickerson en Work.

Casey Musgraves en Loneliest Girl. Is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 3,5 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment. I ain't coming to your house.

Hij stond een aantal weken genoteerd in de Music Row Music Charts in Nashville uit 2023. Will Dempsey, Beat You There. Hits from the Heartland, de beste new country. De grootste stijger binnen de top 10 is deze van Josh Ross.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue. Muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
4: Waar zijn al die mooie jaren?
3: De zomerbarbecue aan 25 euro. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedenavond.
7: You're listening to Hits from the Heartland.
8: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
9: CMT's Country Countdown USA.
10: Geen nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. Vorige week 9, deze week 10. Beautiful Things, Megan Maroney. Stuiver gewisseld met Jason Aldean. Die gaat van 10 naar 9 met Don't Tell On Me. Vorige week 1, deze week 8. The Fall, Cody Johnson. 1 week op nummer 1 gestaan. En 7 en 6 zijn zittenblijvers. Op 7, Turn This Track Around van Jordan Davis. En op 6, Change My Mind van Riley Green. Vorige week 2, deze week 5. 3 plaatsen gezakt. Sleepless in a Hotel Room van Luke Combs. En de grootste stijger binnen de top 10, je hoorde de plaat zojuist. Hate How You Look van Josh Ross van 8 naar 4. Vorige week 5, deze week 3. Choosing Texas, Ella Langley, back-to-back met nummer 2. Want zij stijgt van 4 naar 2 met Be Her. En dat betekent de nieuwe nummer 1. In de 23ste week van 3 naar 1, Brunette en Tucker Whitmore.

For the first time on Dutch radio, de absolute primeur van het nieuwe single van Tyler Hubbard. Het is de opvolger van Park en heet Land. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd. Met Lauren Elena featuring Chase Matthew en All My Exes.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
1: Sterren.
0: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
2: Het schijf van de week bij Radio Memory.
3: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: een nieuw uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: een nieuw uur met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: Radio Memory.
1: De beste muziek hoor je hier.
2: I will survive without you.

0: Prot, prot, prit, prat, prot. Am zo'n oostlandzie is zot. Am de duflandzie is god. Voor am de noring voor uur de sprot. Am met schitten zie het snot. Prit, prit, prit, prat, prot. Prot, prot, prit, prat, prot. De weken dag beuter en de zondag smot. Bier is te warm en de beuter is te kot. Kindjes braaf, maar moeder is tot. Vrouwtje te jong en ventje tot. Prot, prot, prit, prat, prot. Prat, prat. Prit, prot, prat, stalke, selder en bondelke prat. En mis te mager en zie is te vet. Eén niet tussen, zie belet. Zijn alle twee niet opgelet. Prat, prat, prit, prot, prat. Prit, prit, prot, prat, prit. Zien een kwezelen en bandiet. Zie op de poef en op krediet. Een week leut en een jaar verdriet. Zij door kindje het voor niet. Prit, prit, prot, prat, prit. Prat, prat, prit, prat, prat. Zie een man de zonder gat. En mijn hoofd lijkt een patat. Potje nulleke, ene pot nat. Zie nooit nuchter en altijd zat. Prat, prat, prit, prat, prat. Remkes vinden en is maar dat. Het wat van dit en het wat van dat. Het wat van smoel en het wat van het gat. Een beetje droog en een beetje nat. Een beetje bubbels en een beetje plat. De schellen van desp en een slok het vat. Een zonnebril en een vijgenblad. En zo is het overal en het wat. Remkes zat in ons boerengat. Het is van prit en het is van prat.
1: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory. Een nieuw uur met de grootste hits.
2: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory. De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Mesdames et messieurs, volle gas en non avant, vide French cancan.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.